De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: Een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS. Maar wat beide leiders besproken hebben, is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Ik weet het vaak zo lastig. Ambetant, kinderachtig, soms een spas zonder tact dat steeds aan bras maakt. Maar snap toch, dat ik er zal zijn als het nodig is. Ik wil niet melig klinken, maar ik weet niet als ik erover...

vind, deze is voor iedereen. Word dan een kiet omgeef, we delen lief en leed. Moet kiezen, kies ik vrienden eerst en dan de rest. Fuck dat geld, fuck mijn werk, fuck alles echt. Fuck rap, wat mij betreft, dat is niet wat telt. Nee, het ligt dieper, muziek is zielig. Als ik het niet kunt delen met mensen dat echt verdien. Een mening is oprecht, kritiek meestal terecht. Omdat je om hun geeft, weet omgekeerd dat jij ook telt. Dus bel.

zou je nog eens graag zien en vastpakken. En nog eens om een grap lachen. Ik wou dat jij iemand gebeld had, maar dat is verleden tijd. Nu leren wij van wie ge waart. Uw eerlijkheid, uw puur hart, uw onverbloemde mening, uw warme liefde, uw nummers die iedereen meezingt. Maak een vuist voor Ruben.

ATAP. De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Aslam Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomersweer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 6 uur.

Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

ADAB. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Naira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een minder bekende opname van de George Baker Selection, maar toch leuk om hem nog eens een keertje terug te horen. Dit was The Morning Light. Ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 26e september van het jaar 1969. De laatste LP van de Beatles werd toen uitgebracht en die heette natuurlijk Abbey Road. En dit is muziek afkomstig van Cool and the Gang, Cease

In het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken, schijf.

0: nieuwe single was dat van Ruben Hillen, A Higher Love. Hij is afkomstig uit Hengelo en eerder dit jaar won hij de 13e editie van The Voice of Holland.
1: De beste mix. De beste mix bij Radio Meteor.
0: Zometeen hier bij Radio Meteor kun je nog luisteren naar muziek van Chris Montes, Roxy Music en Carlos Santana. Maar eerst de Romeo's.
2: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

De Romeo's waren dat en wat ze doet. In het Westlands Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het zal worden afgeslagen. Dat werd gezegd door C.J.

0: De broertjes Bolland en Bolland, ze hebben heel wat leuke hits gemaakt, maar dit is eigenlijk nooit een hit geweest. Time of Your Life was dat.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: In 1991 scoorden ze hun allereerste hit met Losing My Religion. Het werd direct ook hun allergrootste hit. En dit was de single die daarna werd uitgebracht in datzelfde jaar. R.E.M. en Shiny Happy People.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
3: Bleep IT.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek.
3: Bleep IT.
2: Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
4: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
5: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Maria Viering Lebeke is er om 9 uur en op de canapé bij Avondvree is er om 9:50. Van Droom tot Tuin is er om 10:55 en Doek is er om 10:55. Sterrenwens Ochtend is er om 10:50 en Yesterday met John Persijn is er om 11:50. Dan is er ook het Cultuurkanaal vandaag om 11:55 en Hart voor Muziek is er om 1:15. Dengel van Doel, dat is een film, is er om 10:55 en De Collega's met aflevering 8, De Archiefkamer, dat is er om 2:55. Heat and Dust, dat is een film, is er om 2:55 en Comedy is er om 17:50. Sterrenwensenavond is er om 17:45 en De Dingen des Levens, aankondiging, is er om 17:50. Talent om te zien is er om 17:50 en M&M, aankondiging, is er om 6:55. Op bezoek, Herfst in het Bos, is er om 6:55 en Tussenlanding Andalusië is er om 7:15. Lekker Weg, dat is er ook nog vanavond en dat om 7:50.

Uit 1966 afkomstig. Chris Montes was dat en The More I See You. Heb je problemen in je relatie? Misschien moet je dan eens proberen om wat meer of wat beter te slapen. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat een goede nachtrust heel wat kan oplossen als je vaak kibbelt met je partner. Wie meer dan 7 uur per dag slaapt, die vecht nog wel, maar doet dat op een andere manier. Beter slapende koppels deden het met meer humor en met meer goedheid. Ook al waren ze het duidelijk niet eens met elkaar. Bij de slechter functionerende koppels kon het er soms heel erg smerig aan toe gaan. Hier is Roxy Music, Angel Eyes.

Ze bezongen de mooie ogen in Angel Eyes. Dat was Roxy Music. En binnenkort is het weer zover. Dan komt de winter aan. Koude dagen en donkere nachten. Maar vroeger, toen waren ze nog vele malen kouder.

Later zouden ze nog een paar hits maken onder de naam Edison Lighthouse. Maar dit kwam uit 1970. De Pipkins waren dat en Gimme That Thing. En dit is Carlos Santana, tezamen met Willie Nelson. They all went down to Mexico.

0: Carlos Santana was dat, er samen met Willie Nelson. Dale went to Mexico.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Arkansas mag een man zijn vrouw slaan, maar niet vaker dan 1 keer per maand.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Elton John was dat er samen met Kiki Dee uit de jaren 70 en Don't Go Breaking My Heart.
1: Hedendaagse muziek, Vlaamse hits en alles wat jij wilt horen bij Radio Meteor. Bij Radio Meteor.
0: Tot zover de zaterdagochtendaflevering van het Muziekpaleis hier bij Radio Meteor. Wij gaan eruit met de jarige van de dag en dat is Brian Ferry. Hij wordt ondertussen ook alweer 81.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kolivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselaren na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' Woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcenter moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Lekker, lekker. Koffiebreak met Jan Steen. Lekker, lekker.

begonnen lekker met Tainted Love. Je kent het misschien wel beter in de versie van Soft Cell, maar dit was het origineel van Claudia Jones uit 1964. En we blijven in de 60s. Hello.

Lekker aan het grasduinen in de hitparade van 1978 eigenlijk. Daarvoor al met de formatie DJ en Gloria. Nou, een cover van Dem natuurlijk, hè. Kutjekoe. Nog een keer in de hitparade van 78. Baccarat.

leuk om terug te horen met deze een lekker luchtig meezingertje. Italiaanse Giovanotti. En ciao, mama. Ja, we zagen nog geen ciao, hoor. Nee. Komt uit de hitparade van 1990. Net zoals deze hier van UB40.

één van de vele hits van UB40. Here I am, come and take me. Ons instrumentaaltje heeft niet veel te maken met Gautier hoor. En somebody I used to know. Nee. Het is Luis Bonfa en Sevilla.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Jullie kennen het waarschijnlijk wel beter in de versie van Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Maar dit was wel het origineel hoor. Ja wel. Het origineel van Prince. En nu, baba, baba.

Atomic van Blondie komt al uit de 70s. Stel je voor, het is niet te geloven, hè. En ja, Blonde Blondie staat nog altijd op de planken, hoor. Jawel, jawel, jawel. Daarvoor hoorde je nog Erste Allgemeine Verunsicherung. Nou, dat was iets Oostenrijks, hoor. En bababa, Banküberfall.

Duitse formatie Modern Talking. Ja, begon allemaal in 1984 met hun You're My Heart, You're My Soul. Deze keer hadden ze het over Sherry, Sherry Lady. Ja, ook een grote hit. Zo, de koffiebreak, die zit erop. Maak er alvast nog een prettig dag van. En niet te vergeten, een beetje liefde voor elkaar. Hè. Met een mooie van de Eurythmics. Tot een volgende keer.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kolivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakte. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' Woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcentrum moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

DAB. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bieluid uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep.it.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kolivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselaren na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' Woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcentrum moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: 30 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 20, 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, we gaan het weer meemaken. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Play. Lekker meezingen, dansen, landen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens 1982 met... Rolls Royce.
2: 80s classic.

sprookje was dit. Daarvoor hadden we Cathy Dennis. Everybody Move uit 1990. En we begonnen in blokje van drie. Een plaat uit 1982. Best Love, zo heette die. En die was van de formatie Rolls-Royce. Best Love, dat is een nummer, zoals ik al zei, van de Amerikaanse band Rolls-Royce. En het is de eerste single van hun zevende studioalbum Stronger Than Ever. Het nummer bereikte in Amerika geen hitlijsten, maar werd in de Nederlandstalig taalgebied wel een hit. In de Nederlandse top 40 verbleef het 7 weken en haalde het een 12e positie, terwijl het nummer in de Vlaamse radio radio 2 top 30 een plekje lager kwam. Met dit nummer was het de laatste keer dat Rolls-Royce in de hitlijsten zou voorkomen. Ze maakt altijd wel mooie muziek hoor, absoluut, maar daar zaten niet altijd grote stukken bij, maar wel lekkere soul of disco muziek. We gaan naar het volgende blokje van 3, 1989. Dit is Bobby Brown.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: 20 Seconds 2026. Die plaat was van Ruben Hillen. Een talentenshowwinnaar. En daarvoor ook een talentenshowwinnaar. Dat was Sandra van Nieuwland. Moore uit 2012. En we begonnen die blokje van drie met Bobby Brown. En Every Little Step. En die plaat kwam uit, even kijken, maar goed nadenken, 1989.
1: Hey Tim.
0: Ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de
0: dat
1: jukebox.
0: Weet ik al zeker. Het muntje gaat erin. Dus even kijken. Wat kunnen we gelijk in? Theodor. Theodor 15. Theodor 15 drukken wij in. En we gaan kijken. Ik heb hem pas weer aangevuld trouwens, de machine. En dan gaan we altijd weer kijken wat er dan weer...
2: I want you
0: wow.
2: to want me.
0: Ja. Wie kent hem niet, hè? I want you to want me. 1979, dit is de formatie Cheap Trick.

Een typische groep uit de jaren 90 was dat Inks. INXS. Suicide Blonde heette die. Daarvoor de Nederlandse Henny Vriend met Herman Brood. Als je wint, dan ben je al te vrienden in 1984. En Cheap Trick en I Want You to Want Me in 1979. Eind jaren 70 staat Cheap Trick in het voorprogramma van The Kinks, AC/DC, Queen, Kiss en Santana. Eerst is de band alleen succesvol in Japan. Pas met het live album At Budokan breken ze door in Amerika. Jaren later is I Want You to Want Me opnieuw een hit in Amerika, omdat het een liedje is die wordt gebruikt in een frisdrankreclame. Ze kunnen je muziek ook overal voor gebruiken, blijkbaar. Goed, we gaan naar het volgende blokje van drie. 1981, A Little in Love. Dit is Sir Cliff Richard.

0: Ja, daar zijn er heel wat varianten op gemaakt, hoor. Ja, ja, ja. Temperer is dit de samenwerking met Maya en Feel It in 1998. Daarvoor hadden we de Pussycat Dolls. Samenwerking met Busta Rhymes en Don't Ya uit 2005. En we begonnen in het blokje van drie met Cliff Richard. Eigenlijk moet je zeggen Sir Cliff Richard. Hij is geridderd. En A Little Love uit 1981. We kijken weer eventjes naar het klokje zoals we dat altijd doen. En het klokje geeft aan dat we mooi op tijd zijn. Niks aan de hand. We gaan dus vrolijk verder naar het tweede item in deze show. En je meesten weten het al. Het is weer tijd voor
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.

Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij van morgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 de Nederlandstalige liedjes centraal in Door Nederland en Vlaanderen. Hier is 1 uur lang Mike de Lange.

Mijn mama zei, jongen, je moet een radioprogramma maken bij Radio Meteor. En dit doen we natuurlijk ook hier tussen 13 en 14 uur. Met door Nederland en Vlaanderen. Wij bedanken nog Tim voor 3. Het was weer fantastisch, hè? Ja. Yep.

Ah, we gingen even terug naar het jaar 1970 met Samantha en Helikopter. Het moet allemaal kunnen hier, zulke muziek die je nergens meer hoort. Of het is bij Radio Meteor. En de gouden ouwe. En natuurlijk ook de nieuwste nieuwe kan je hier horen. Dit is Lindsay met haar nieuwste single. 1000 keer gevraagd. Goedenamiddag.

Ah ja, onze Lindsay heeft het 1000 keer gevraagd. Wil je alsjeblieft even mijn nieuwe plaat draaien op Radio Meteor? En natuurlijk doen we dat met alle plezier. Haha. Deze man mag ook niet ontbreken in je programma. Ik heb het over Yves Segers.

Ik las deze week dat hij opgenomen was in het ziekenhuis. Maar ja, het is sociale media. Is het waar of niet? Ik weet het niet. Maar laat ons gewoon nog even weten.

daar bent u daar aan het luisteren naar Radio Meteor. En dit in de Alter aan de Tielt. Nu de beurt aan Sanne.

Broodje van Erik van Eijken, Sanne. En met een rustig liedje op een zaterdag namiddag. En dit heette Celine. Terug, nieuwere wet nu, van Niels de Stadsbaan.

Is het niet naar een optreden, is hij aan het werk voor de tv. Niels de Stadsbader, hij is onderweg. En trouwens zijn nieuwste productie.

0: De beste muziek.
1: De beste muziek van toen en nu.
2: En dit krijg je tot 14 uur door Nederland en Vlaanderen. En dit met Mike de Lange. We gaan even 20 jaar terug in de tijd nu. En dit met Jan Smit. Als de morgen is gekomen...

0: Meezinger van Formaat van Jan Smit. En als de morgen is gekomen. Tijd nu voor Goot van Oud. En dit doen we met een man uit Nederland, Boudewijn de Groot. En een meisje van 16. Goedemiddag, welkom in Door Nederland en Vlaanderen.
1: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk.

Ik was amper 3 jaar toen ik dit plaatje uitkwam van Meisje van 16 en Boudewijn de Groot. Het kwam uit 1966. Ach, we blijven nog even terug in de tijd gaan. Dit doen we met Hugh Harris en zijn zilverdropjes.

0: deze Joe Harris kennen we zeker en vast nog wel. Van zijn drink rode wijn. Maar nu kon je luisteren naar zijn zilverdropjes. Onze volgende gast gaan we even naar Nederland. En dit doen we met vader Abraham. Jij en ik blijven bestaan. Goedemiddag.
1: Jouw weekend begint op de zaterdagmiddag. Hier is Mike de Lange.
2: Stem, kom. Vertrouwen, wat hij zei, dat heb ik goed.

Onder het motto kort maar goed, het duurde nog geen 2 minuten, dit plaatje van Daniel Dirk. En als je de taal van de liefde verstaat uit 1969. Wat een lange tijd geleden, zeg. En wie kent deze nog?

0: daar kan de beste pessimist niet tegenop.
1: Hij was toch altijd een optimist, deze Benny Nijman. En de optimist kwam uit de LP Het Zwarte Goud. Het zusje van Danny Fabri nu, Connie Fabri, je krijgt het...

alles wat je wil, alles wat je vraagt, je krijgt het. Zelfs hier bij Radio Meteor krijg je de mooie muziek helemaal gratis. Zeker en vast. En we doen het met alle plezier natuurlijk. Speciaal voor onze luisteraars. Zoals deze van Luc Steno. Hij vraagt het. Hoe doe je dat? Even komen kijken.

0: onze Luc Steno. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ik vraag me soms ook af. Hoe doen we het? Ja? Hoe doen we het? Michel Lanzo.
1: Elke hartslag.

Vraag aan mij niet hoe, Michael Lanzo. Lieve mensen, ik kijk even naar de studioklok. Ach, ik moet afscheid nemen van jullie. Ik bedank jullie nog om te luisteren. En ik ben er graag terug volgende week zaterdag. En dit om 13 uur met het programma door Nederland en Vlaanderen. Prettig weekend nog. Graag tot ziens.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kolivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles Woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcenter moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een fijne zaterdag, Radio Meteor.
5: Dit is Totaal Nederlands.

18 mochten mopperen, onze totaal Nederlands was, sorry, maar genoeg. Fijn dat je er bent. 1 uur niets dan Vlaamse en Nederlandse hits.

0: Meeuwis en Vagant. Het is een achterblijd voor hem natuurlijk. Zijn grote doorbraakhit. En wie we daar hebben. Erik is erbij komen zitten en die heeft iemand meegebracht. Namelijk John Terra. Erik, ik laat het aan jou.
1: Vandaag in de studio bij ons John Terra. Goedemiddag, John.
2: Goedemiddag.
1: En ondertussen ben je al 50 jaar met muziek bezig. Ongelooflijk.
2: Ja, dit jaar. Ja, 50 jaar bezig in de muziek.
1: Ja, dat is geweldig.
2: En blij om te kunnen zeggen dat ik er altijd van heb kunnen leven. Dus mijn hobby is ook mijn vak geworden.
1: Ja, en ook met zeer veel succes, mag ik zeggen. Misschien eerst even als voorstelling, hoe ben je aan jouw naam John Terra gekomen?
2: Toen ik een carrière wilde opbouwen, deed ik mee aan muziekwedstrijden bij ons in de streek. En de cirkel waar ik optrad was zo'n cirkel van 20 kilometer rond Maasmechelen. Maar op een gegeven ogenblik zijn we die cirkel gaan vergroten en moest ik optreden in Nederland. Op een bepaalde zangwedstrijd mocht je jezelf niet inschrijven met je familienaam. Je moest je inschrijven met een artiestennaam. Op een paar seconden tijd moesten wij een naam vinden. We hebben eenvoudig de familienamen van mijn vader en mijn moeder samengevoegd, of een gedeelte daarvan. Ja. Mijn vader heet Terwinge en mijn moeder Ramakers. Dus de Ter van Terwinge en de Ra van Ramakers. Ja. Zo is de naam geboren eigenlijk.
1: Ja, het klonk goed en het is zo gebleven natuurlijk. Hoe lang denk je eigenlijk nog door te gaan? Want je bent nu op die leeftijd gekomen die tegenwoordig door de regering wordt vooropgesteld als de pensioenleeftijd.
2: Ja, dus dat is voor iedereen anders natuurlijk. Ja, ja. Er zijn mensen die hiervan dromen om zo vroeg mogelijk te stoppen. En ik hoor tot de personen die denkt dat het niet lang genoeg kan duren. Dus zolang als ik gezond ben en zolang als ik voel dat mensen mij nog graag horen zingen. Ja. Als er een vonk is met het publiek en ik blijf het graag doen, dan zie ik geen reden waarom ze ook stoppen. Er zal een tijd komen en dat wordt ieder jaar korter, die grens, dat ik voor mezelf zal uitmaken of ik niet wat meer tijd zou willen besteden aan mijn vrouw bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
2: Want leven met een zanger is wel een speciaal leven.
1: Kan ik me best voorstellen. Ja. Is zij nog werkzaam of is zij al op pensioen?
2: Nee, Simon is met pensioen. Zij is aerostes geweest bij Sabena. Mm-hmm. En toen Sabena in valling ging, toen zat zij in de leeftijd dat ze kon kiezen tussen een vervroegd pensioen. Mm-hmm. Dus zij is op haar 50ste in pensioen gegaan, of vervroegd pensioen.
1: Ja.
2: Dus we hebben langer wel van elkaar kunnen genieten. Ja,
1: dat is mooi. Ja. Oké. Okay. Jouw grootste hit eigenlijk, de dag dat het zonlicht niet meer schijnt. Je hebt ze ook zelf geschreven. Of is het een cover?
2: Dat is een cover.
1: Ja, ja,
2: een Duits. Iedereen denkt dat dat een eigen nummer is, maar het is een Duits lied.
1: Juist, ja.
2: Het is een lied van Costa Cordalis.
1: Mm-hmm.
2: Het lied werd mij voorgesteld door Johnny Hoes, waar ik heel lang vertoefd heb als artiest bij zijn platenfirma. Hij liet mij een 20-tal nummers beluisteren en ik heb uit die 20 nummers heb ik dan Am Tag, als die zonne nicht mehr kam, want zo heette het in het Duits, heb ik gekozen. En Johnny Hoes heeft daar een hele mooie tekst op geschreven ook.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Ja, dat nummer is een klassieker geworden voor jou natuurlijk. Hè? En het is ook nog recent gecoverd vorig jaar, dat je door de Romeo's bijvoorbeeld.
2: Ja. Ik was blij dat het een andere versie was.
1: Ja.
2: Dus, het was een ander tempo en natuurlijk, jongens zingen fantastisch samen. Die close harmony van de drie jongens geeft toch wel een speciaal en ander kleur aan het nummer. Maar ik heb het heel erg kunnen smaken. Ik was blij dat het nummer terug in de aandacht kwam.
1: Ja, zeker.
2: Door jongere mensen eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: En zolang als je werk voor jongere mensen interessant blijft, vind ik dat alleen maar een eer.
3: Totaal Nederlands.

0: Totaal Nederlands. Erik
1: Nachtal. Hallo, ik ben Gunter Levy.
2: En ik ben Chris van Toren.
3: Mijn naam is Davy Gilles en samen zijn wij de
1: Roaming.

is er altijd een feestje in het land. Net zoals deze man, hij heeft helaas wel een moeder een punt zetten. Achter de talloze optreden, hij had nog een afscheidstournee doen. We hebben het over Rob de Nijs, een van zijn klassiekers, Het Land van

Een prachtig gelegenheidsduet bij Totaal Nederlands met Tino Martin en Gordon. Als wat je zegt waar zou zijn. Wel, de enige waarheid is dat we het op het einde zitten van deze Totaal Nederlands. We horen je heel graag terug en maken een afspraak met jou voor een nieuwe.

Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Colivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselaren na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcentrum moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skielermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers, temperaturen tot 39 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

zijn weer helemaal klaar hier bij Meteor. Bij de houten hits van de jaren 60 en de jaren 70. Dit allemaal in onze flashbackzaal. Zijn we 1962 met Little Eve en de Locomotion als allereerste.

Een klassieker uit de eigen Vlaanderen van Jochen Verminnen. Ze hebben 1974 en daar gaat zij. 18 weken hitparade, nummer 8 als hoogste positie. Hier komen Simon en Garfunkel, beste Stroppersen.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

is gewoon de twee grote gidsen in Vlaanderen. White is White. En deze Pure Vlucht Affectoire van Michel Delpas uit 1971. We gaan naar het eind jaren 60 met de Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.

Hij is gewoon de vijf gidsgeren in Vlaanderen. Waaronder de Lady in Blue. En deze uiteraard, Jude Holland. Uit 1970 en You're Such a Good Lucky Woman.

Hij kwam helemaal van boven de Boerdijk. Willy Alberti. Uit 1968. En wat is er mooier dan de glimlach van een kind? Hier komt Lulu.

We zijn aanbeland in eind jaren 70 met Alex Cooper en How You Gonna See Me Now. Blue Haze bereikte de nummer 2 in 72. Smoke It In Your Eyes.

En ook deze band was heel populair in de jaren 60. De Goeie Onbetremmeloes en My Little Lady. We gaan terug naar 76 nu met de Manhattans en Hurt.

En ook deze hoort thuis in het rijtje van klassiekers. Live vanuit Japan. 7.71 bij Cheap Trick. I want you to want me. Wij gaan eruit voor Infantijsheid met Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Straks deel 2 met erin de jaren 80 en de jaren 90.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 6 uur.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Colivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselaren na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcenter moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

zijn helemaal terug naar Infantijdse hier bij Meteor voor deel 2 van onze Flashback Show. Als allereerste Reggae to Sunshine bij Jumbo Jumbo 994.

9 weken tot 30 en 82. Nummer 5 was in de hoogste positie. Frank Ferry en de Roxy Music. En het hele mooie Avalon. Milk Inkt komt eraan. Eind jaren 90 in My Eyes.

Ricky Martin en Maria. Die was goed voor de nummer 2 in 1997. Rantwan is de volgende in onze lijst. Uit 85 in Zaire.

Uit het muzikale testament van Benny Neyman. Benny overleed in februari 2008. En is geworden met deze begin van de jaren 80 hier in Vlaanderen. Ik weet niet hoe. En wie kent deze kraker nog? 89, Belfast Child van de Simple Minds.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

En ook deze is straks nummer 1 uit 92. Mr. Big, To Be With You. Richard Freddy komt eraan, Living on a Dream.

Een klassieker uit 1984. Prins. En het hele mooie Purple Rain. Sit and Wait met Sidney Jongblad.

We zijn eind van de jaren 80 met Sydney Jongblad en Sit and Await. Wij gaan eruit voor Infantheid zijn met Clouseau uit 95 en Passie. Nog een hele leuke dag en heel graag tot een volgende keer.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De voorbije zomermaanden waren er in het zwembad van Eeklo meer klachten over overlast en grensoverschrijdend gedrag. Redders kunnen op vandaag wel een incidentenlijst invullen, maar Jens de Pauw vraagt naar een overzichtelijk registratiesysteem voor grensoverschrijdend gedrag en overlast in het zwembad. Maar dat nieuwe systeem komt er niet. Dat zegt schepen Gert-Jan Blomme. Er is al het meldingsformulier op de website en ook Varis heeft een eigen systeem rond klachten, zo klinkt het. Oudenaarde breidt het netwerk van boekenruilkastjes verder uit. Er komen 5 nieuwe kastjes bij. 4 aan scholen en 1 aan de jachthaven. Daarmee staan er voortaan 16 verspreid over de stad en de deelgemeente. Zo wil men boeken dichter bij kinderen, jongeren en buurtbewoners brengen. De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie. De hoogte van de Wagenweg in de wijk De Ruiter is vrijdag een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied langs de Kolivijverbeek geopend. Het gaat om het sluitstuk van het actieplan Water dat de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare na de zware wateroverlast van mei 2016 samen opmaakten. Dankzij dat veelvoud aan ingrepen is er al opmerkelijk minder overlast, zo klinkt het. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen, want de unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles Woordentas komt naar de stad. Het gaat om een zeldzame verzameling fiches die rond 1900 in het grootste geheim werd overgeschreven door gedetineerden toen de originele woordentas tijdelijk niet beschikbaar was voor het woordenboek van de Nederlandse taal. Onderzoekers ontdekten bovendien dat gevangenen persoonlijke boodschappen op de fiches achterlieten. Een zeldzame inkijk dus in het gevangenisleven rond 1900. Rely on Belgium opende een praktijktrainingscentrum voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de laatste jaren een opvallende stijging in het aantal elektriciteitsgerelateerde ongevallen op de werkvloer. Werkgevers staan voor de uitdaging om medewerkers voor te bereiden op risicovolle taken zoals werken onder spanning, het gebruik van meetapparatuur of het uitvoeren van risicoanalyses. Met dit opleidings- en praktijkcenter moet personeel nog beter opgeleid worden.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de tiende keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: In the beginning was the rhythm. The rhythm that comes from Africa. The cradle of all creation. In 1987, the rhythm was born. House music was conceived of the rhythm. The essence of house is the rhythm. The essence of house is the rhythm. This is house music. All I need's a good DJ like this one. Hey DJ, you know what I want. You know what I need. I need a fat

Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de derde editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

DAB. Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag wordt er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.